Meer kan je met zijn geboortsdag van oud hebben met Diana Ross, een Amerikaanse soul- en popzangerin, geboren 26 maart 1944 to Detroit, Michigan. Een lied wat maar van hem uitgezicht wat ganz bekend is, net zoals Upside Down.

Plaats nummer 5 hebben we voor Roxette met Joy Ride. Op de plaats 3 Enigma met Sadness Part 1.

Hij liet van am originaal voor Queen, het eerst Want to Live Forever. En de groep had het cover daarvoor gemaakt, wat op het moment ook ganz modern is. Moet je eens zeggen, klinkt wirklich goed, klinkt richtig dramatisch. Hij liet een ballad, wirklich bezig voor het herz. Dune met Who Wants to Live Forever.

Aal, kultus, alist, stöpses, radioactief, retro. Yo, listen up here.